0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdiende het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard... dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: je, dank je. Dank je, dank je, dank je, dank je, dank je, dank je, dank je. Handen op met het applaus. Homa. Luister goed, want het is deze keer heel kort het fragmentje.
1: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad
0: ik zei
1: het,
0: hij is heel kort. Spannend. Hij is eigenlijk niet zo moeilijk. Mocht dat wel zo zijn. Over een minuut of... eens even kijken hoor. Nou, laten we het houden op 10 minuutjes. Dan draaien we de opgave nog een keer. En ondertussen gaan we gewoon door met muziek. En dit is Dolly Parton en You Are...

0: we doen hem nog een keer. Het korte stukje. Goed luisteren weer.
1: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Over een minuut of 12.

0: muziek. Goedemorgen! Dit is Wakker Worden met Wolter.
1: Juist, goedemorgen. En dit is de Tom Robinson Band en I Shall Be Released.

Oh ja, daar is dat liedje weer. Nou, dat liedje betekent maar één ding. En dat betekent dat het weer afgelopen is voor vandaag. Nee, niet voor vandaag. Voor dit uur natuurlijk. Want na het journaal ben ik er weer. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Misschien zometeen tot na het nieuws. En anders wens ik u een hele fijne dag. En we gaan er dit uur uit met een knaller van Bonnie Tyler en Holding

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Brosse moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekte het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdiende het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB.

En dit zijn Gallagher en Lyle. En I wanna stay with you. Oh, nou dat kan hoor. Blijf nog maar even lekker.

0: Tijd voor een hit uit Nederland.
1: Ja, en wat voor een hit. Dit is een band opgericht in de jaren 60. Even kijken hoor. In 1967 als Opus Gainful door de broers, tweelingbroers Koert, Chris en Gerard waren dat. Door Harry Zieg en Kees Kalis. Ja. Toen is er een zangeres bijgekomen. Die heette Lisette. Lisette, even kijken. Nee, Manuela Berlot. En toen hebben ze de naam veranderd in Earth and Fire. Die heeft uiteindelijk af moeten haken. En hebben ze Johnny Kaagman aangenomen als zangeres. En ze zijn in 1969 ontdekt door George Kooijman. George Kooijmans van The Golden Earring. En ik ga een hit van ze draaien uit 1979. En dat gaat om Earth and Fire, zoals ik al zei. En dit is Weak.

0: Goedemorgen. Wakker worden met Wolter, hier op Radio Emmeloord. Jouw start van de dag.
1: En ook lekker de hele dag blijven luisteren natuurlijk. Dit is Giorgio Moroder en Joe Esposito. Oh, Joe Esposito. En Lady, Giorgio en Joe.

0: Klokje weer. Waar is het nu tijd voor dan?
1: Tijd voor een hit uit de top 40.
0: Ah, een hit uit de top 40. Ah, ja, tuurlijk, wisten we wel. Een hit uit de top 40 van 1987 heb ik klaarstaan. Dit nummer kwam binnen op 4 april 1979. Nee, 1987. Heel goed opletten, hè. Het heeft als hoogste bereikt de nummer 5 en heeft er uiteindelijk 13 weken in totaal ingestaan. Welk nummer het is? Het is Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now. Nee, we gaan er even door.
1: Dit is een hit uit de top 40 van
2: 1987.

0: Ja, en die muziek betekent maar weer één ding. Dat we aan het einde zijn gekomen. Ah. Oh. We zijn toch echt aan het einde gekomen. Dat is nou jammer. Ik heb zelfs geen tijd meer om een nummer te draaien, zie ik. Want de tijd is gewoon om. Ja, nou ja. Het is niet anders. Ik moet u dus teleurstellen. Ja. Maar goed. Ik zou zeggen, dit was Wakker Worden met Wolter op Radio Emmeloord. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne dag. En blijf zeker luisteren naar Radio Emmeloord. Want de muziek gaat hier natuurlijk de hele dag door. Lekkere muziek. En u hoort mij vast heel snel weer. Dag.
1: Wakker Worden met Wolter. Dit is Radio Emmeloord.
2: Maak er een mooie dag van.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verderop. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Broche moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekt het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Weer vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalamshah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones vermoedelijk afkomstig uit Iran heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verderop. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show.
3: Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van die gouden oude show. Oh, lekker plaatje om mee te beginnen, of niet? Soms met Boni M. Mata met Ma Baker. Kennen we deze nog? Ach, natuurlijk kennen we deze. Het is er een van de George Baker Selection met Fly Away Little Paraguayo.

het overstemmige geluid van Nelleke van de Joyce Baker Selection. Hè? Met Fly Away a Little Paraguay. We doen nog één uit de jaren 60. Van deze van de formatie The Golden Earring. Oh, het blijft ook geweldige muziek, of niet soms met de

0: Dit deed je wel een kort plaatje of niet van de Golden Earring. Dit is ook een kort plaatje dit.
1: Ja.
0: Iets meer dan 2 minuten van de Fortunes met This Golden One.

0: Toch niks zoveel gezegd, wat kort is die met de This Golden Ring van The Fortunes.
1: Dit is jouw zomer.
2: Jouw zomer.
3: Dit is jouw zomer. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

En in Christi afgelopen, of niet soms, Christian Sint-Pieters met You Were On My Mind. Heerlijke muziek zo in het programma, of niet soms, met die gouden oude hits van toen. Hier is Peter.

0: van Petula Clark hier in de show. Met My Love.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we eens een lekkere disco knolplaat draaien. Dat kan toch nooit kwaad, of niet soms? The Heaven Must Be Missing an Angel. Dit was de andere grote hit van hun met...

niks te veel gezegd. Wat een geweldige plaat of niet zoals deze. Van Tavares van de Heaven. Hè? Ja, dat was ook een hele grote hit uit 76. Dit kwam daarna getiteld Who Done It. We gaan stieren vechten, dames en heren. Met Davy D, Dozy, Bicky, Mick en Tits. Met Don Juan.

0: Ja, de DVD en de doosie Mickey Nicotins. Don Juan hier in de show.
1: We gaan de zomer tegemoet.
2: We gaan de zomer tegemoet met Johan de Graaf.
3: De Gouwe Ouwe Show.
0: Onder het motto: wij houden stand, Veronica moet aan land, yes, cream.

een geweldige gouden oude hit hier in de Gouden Oude Show. Ja, met de White Room, de formatie Cream. Kennen we deze nog, de Blood, Sweat & Tears?

0: Je kan een beetje meezingen, hè? Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Wie zal dat zijn? Ja. Even een blik op onze studioklok. Het is alweer voorbij de halverwege de tijd. Het tweede gedeelte weer van die gouden oude show. Maar toch een mooie muziek van The Blood with Tears met de Spinning Wheel.
1: Een zomer om nooit te vergeten.
2: Met Johan de Graaf. Just Dutch.
0: Inderdaad, Just Dutch. En dat betekent een Hollandse plaat. Ook zo mooi uit de jaren 80 hier in het programma. Die gouden oude show, Studio 2. Met ondergetekende Johan de Graaf. Maar ja, dat is ondertussen wel bekend. Hier is Canyon met Als ik maar bij jou ben.

plaats van Canyon met Als ik maar bij jou ben. We gaan hardlopen. We gaan hardlopen. Nee, we de hardloopschoenen aan, dames en heren, met deze van de Spencer Davis Group.

Ze mooie of niet soms van Elvis Presley hier in het programma. Met de mooiste muziekjes van toen. Ja, applaus, applaus. Ja, dat is toch wel verdiend of niet soms van Elvis Presley. Met I Just Can't Help Believing. Kennen we deze nog uit het jaar 1972?

langzaam gaan ze er weer vandoor met de Don't Me Loose van Greenfield en Cook. Bij dit soort muziekjes kunnen de luidsprekers best een beetje harder aan, of niet? Soms, ja, doe maar. Zet hem maar op 10 met de Hollies met de Long Call Woman.

0: Heerlijk plaatje of niet, soms toch niks te veel gezegd. De luidsprekers op 10 met de Long Call Woman. Dat was er eentje van de Hollies.
1: 1972.
0: Dit komt ook uit 1972, de Las Humphrey Singers.

0: Les Humphries Singers. Dit is de laatste in het eerste gedeelte, de formatie Earth and Fire.
1: 1972.

bekende tune klinkt weer van de Guitar Holiday van Oasis, oftewel de tune van Miramico 272. De laatste was Ring van de Earth and Fire met Maybe Tomorrow en Maybe Tonight. Ik zou zeggen tot straks allemaal in het tweede gedeelte van de

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarentegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalam Shah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones, vermoedelijk afkomstig uit Iran, heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom alweer in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. John Travolta, Olivia Newton-John natuurlijk. Met de Summer Nights. Ja, ook in het tweede gedeelte van het programma weer van die heerlijke muziekjes van toen. Uit die jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80 zoals deze. Van de MacDuff Dimension.

Dat is een heerlijk of niet soms van de McDuff Dimension met P.S. I Love You. Een grote hit was dat toen de tijd bij Radio Miamico International. Tijd voor een rustpuntje, waarom ook niet? Too much, too little and too late.

Amor, amor, amor, dat was Ring van de Rotte Miku. Kennen we deze nog? Ook zo'n lekkere plaat of niet? Soms dat zijn de heren van, u weet wel, van die kerstplaten. Ah, dit is Sleet.

get away and go. Ja, we gaan weg. Josie V met Get Away. 19, wat zal het zijn? 75. Sasha en Paul met

0: regelmatig voorbij, dacht ik zo, met I'll Never Fall in Love Again.
1: Het is zomer.
2: Zomer op je radio.
3: Zomer op je radio, met Johan de Graaf.
4: De Gouwe Ouwe Show.

0: gemaakt 1974, Un Océan de Carrel van Art Sullivan. Sullivan, waarom? Het is me net hoe je de klemtoon legt, hè?
1: Ja.
0: 1974, The Tramps.

was het mooi of niet, soms van Albert Westen, platen die je niet zo vaak meer hoort op de radio. En ik kwam tegen in het grote hitarchief. Ik dacht dat het is een leuke plaat om nog een keertje te draaien, zoals deze ook van Wally Tax.

moet dan helaas weer zijn dat de lekkere plaat om mee te besluiten. Mrs. Vanderbilt van de formatie The Wings uit 1974. Dan kan ik luisteren naar het programma De Gouden Oude Show. En wat mij betreft, tot de volgende.

0: al vuur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen halfjaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. De EU-lidstaten hebben na maandenlang onderhandelen een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het gaat om een politiek akkoord. Het formele schriftelijke akkoord wordt vanmiddag afgerond. Voor de sancties is instemming van alle 27 lidstaten nodig. Een Indiase ingenieur is gearresteerd voor het versturen van honderden valse bommeldingen in India. Hij zou in 3 jaar tijd meer dan 1500 van deze meldingen hebben gedaan. Onder andere bij luchtvaartmaatschappijen, scholen en universiteiten. De man maakte gebruik van versleutelde communicatieplatforms en het dark web om zijn identiteit geheim te houden. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ik denk als je weerman bent en je woont in Californië, dat je inderdaad heel vaak kunt voorspellen dat het mooi weer blijft. En mooi weer aan kan kondigen bijna iedere dag natuurlijk. Daar zong Albert Hammond ook over. It never rains in Southern of California. Vrienden, hartelijk welkom weer bij het programma Music Memories. Op jouw radiostation vanuit de Noordoostpolder, Radio Emmeloord. In het programma zit weer een oude alarmschrijver. Stop, die gaat straks ook voorbij komen. Nee, er zit geen dubbeldraaiing. Ik dacht even, ik kijk even naar links toe. Nee, er wordt neergeschud, er zit geen dubbeldraaiing. Dus dat item is eruit. Ja. Misschien dat we dat eens een keer terug gaan halen. Ik weet niet of dat mogelijk is. Even een vergadering of zo. Hè? Even hier in de kantine hier bij Radio Emmeloord even bij de koppen bij elkaar steken. Om te zeggen van gaan wij weer een dubbeldraaiend programma doen. De tweede in het programma is van The Bards. And the Rhythm of the Night.

ja, ja, ja. Dat was vroeger zo, hè. Dan schreef je een briefje naar je vriendin en dan plakte hij die postzegel op en dan deed je dat met een dikke kus. Zo'n hele natte kus. En dan was dat een liefdesbriefje wat dan uiteindelijk een dag of wat later aankwam. Tegenwoordig mailen we alles. Dit is Anita Meijer.

dat was een bijzondere samenwerking tussen Anita Meijer en Hans Vermeulen. Hans Vermeulen was ook een producer, maar hij zong mee op dat liedje van Anita Meijer. En was haar eerste nummer 1 hit. En dit is live, BZN. Minder bekende hit. Ook die duiken op hier bij Radio Emmeloord. Don't give up, don't give in.

0: van Mike Oldfield was dat in Dulce Jubilo. Het was opmerkelijk, het plaatje was, natuurlijk zoals je al hoorde, instrumentaal. Stond aardig in de hitparade en Mike Oldfield speelde dus alle instrumenten er zelf in. Ja, met de huidige technieken, al die sporen die ze tegenwoordig tot hun beschikking hebben. En toen der tijd ook al kon dat zo in elkaar gezet worden.
1: Vanuit het hart van de Noordoostpolder, dit is Radio Emmeloord.
2: Da da da da.

0: draaiden we eerst even hiervoor Buzz Clifford met de Babysit Boogie. En dit was de oude alarmschijf van het jaar 1970. De Beach Boys met hun Tears in the Morning.
1: You get a positive charge here on
2: Radio Emmeloid.
0: En positiviteit, dat kunnen we altijd natuurlijk met z'n allen gebruiken. Rose Royce met een wat minder grote hit van ze, maar toch wel de moeite waard om ze voorbij te laten komen. Is it love that you are after? Ik denk het wel.

0: The Night Before. Het was dan het zwarte vinyl. Dat waren de Beatles weer in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord.
1: Ja.
0: Nou. Dus we hopen dat je het wel hebt, hè? Een prettig weekend, want daar doen we ons uiterste best voor. Kijk even op de website van de Radio Emmeloord voor het telefoonnummer, voor het e-mailadres. Het staat er allemaal heel eenvoudig: radioemmeloord.nl. En dit is D-Lazy.

0: Rob de Nijs en een foto van vroeger. Het origineel was van Udo Jurgens.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: En nu duiken we weer wat dieper de archieven in van Radio Emmeloord. Ver terug naar de jaren 50. Frank Avalon en zijn Why.

0: plaat hoort eigenlijk diep in de nacht gedraaid worden hier op Radio Eveloord. Dat is een nachtprogramma in het weekend. Deze opname van Cool and the Gang, getiteld Too Hot.
1: Ja, maar dat is het niet. Hè. We hebben geen nachtprogramma's hier.
0: Nee. We gaan er gewoon lekker naar bed toe natuurlijk. Ja, want dat moet ook gebeuren. Dit is Roger Whittaker.

0: Dat was Donovan, de voorlaatste vocale van dit uur. En was getiteld There's a Mountain. Nou, dan weten we dat ook weer natuurlijk. En de laatste is een dame die we gaan draaien. Dat is Donna Summer en de track die we gaan draaien is The Woman in Me.
1: You know, baby, I'm so happy to be here.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen halfjaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in midden Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. De EU-lidstaten hebben na maandenlang onderhandelen een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het gaat om een politiek akkoord. Het formele schriftelijke akkoord wordt vanmiddag afgerond. Voor de sancties is instemming van alle 27 lidstaten nodig. Een Indiase ingenieur is gearresteerd voor het versturen van honderden valse bommeldingen in India. Hij zou in 3 jaar tijd meer dan 1500 van deze meldingen hebben gedaan. Onder andere bij luchtvaartmaatschappijen, scholen en universiteiten. De man maakte gebruik van versleutelde communicatieplatforms en het dark web om zijn identiteit geheim te houden. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

aan het begin van het programma zo'n heerlijke 60s Gold. Dat past helemaal in het programma Music and Memories. Je gaat het weer proberen hoor. Davy, Dozy, Bicky, Mick en Tits. Dat waren de heren die de formatie waren eigenlijk. Hè. Ze hadden geen andere naam. Vrienden, hartelijk welkom was. Nogmaals, het programma Music Memories weer een uurtje volop. We hebben diverse hitjes weer uitgezocht uit het grijze verleden en wat minder verleden en zo. En wat een beetje vergeten hits. Ja. Zoals deze van de formatie Status Quo. Werd erop geattendeerd een aantal jaren terug van hey, die track die hoor je nooit meer op de radio. En kijk.

0: silence.
1: Gelukkig hebben we dat niet hier bij Radio 1. The Sound of Silence. Want ja, dan zouden wij stil zijn. En dat is de bedoeling niet van een radiostation. Je weet dat we draaien uit de diverse decennia. Zo ook wat vergeten tracks zo nu dan. Dit is hele lange track en die ga ik niet helemaal voor je draaien. Want dat is te veel van het goede. Maar het is wel een beetje een vergeten klassieker. Thin Lizzy. En de Whiskey in the Jar.

0: weer zo'n sexy cult in het programma van de Supremes. Natuurlijk, die had je al lang herkend. Vrienden, we zijn toegekomen naar een hele mooie track.
1: One hit, wonder, classic, classic, classic, classic, classic, classic.

0: Toestemming van directeur-eigenaar Dick Offringa om dit uit het diepe archief op te duiken. Uit het jaar 1960 was dit. What do you want to make those eyes at me? Emile Sport was dat, die dat ooit in de hitparade inzong. Dat is ook zijn enigste hit geweest in de Lage Landen.
1: She's at home.
0: Wie is dat home? Ah, Barry White en zijn vrouw samen. Let the music play.

0: Alban Brothers. The Rambling Man hier in het programma Music Memories. En je weet het, als je trouwe luisteraar bent van Radio Emmeloord. We hebben ook altijd in dit uur weer een alarmschijf. En dat is vandaag niemand anders dan Demis Roezels.
1: Oude alarmschijf.
0: En daarvoor gaan we naar het jaar 1973. Jazeker. Forever and ever, de oude alarmschijf voor vandaag.

Het eindigt in een cacophonie van muziek. De Beatles waren dat en I Am The Walrus. John Lennon, die de leadzang had, een bijzondere stem opzetten. Kwam allemaal uit de latere periode van de Beatles. Een beetje geestruimende tabletjes, heb ik al eerder verteld. Dit is Neil Diamond en zijn Cracking the Road.

Robert Gray, echt een 80 klassieker. Don't be afraid of the dark. We hebben nog een kwartiertje, vrienden. Dan zit dit uurtje er ook alweer op. Zullen wij wat Nederlandstalig doen? Ja! Ja! Ja! Nou, doen wij Anneke Greunlo.

Ja, de tekst is altijd heel erg leuk, hè, van Elvis Presley, stuck on you, hij blijft aan je kleven, dames. Ja, die tijd zijn voorbij. Net als het tijdstip voor dit programma, dat is ook voorbij. We draaien er nog twee voor het nieuws en weer. Deze is van The Bee Gees, The First of May. When I was small and Christmas

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen half jaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in midden Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Willem Keestra presenteert de Classic Gold Top 15. Top 15. Mooier als geen ander.
3: Nummer 15.

15 keer goud. Je hoort ze hier. Dit is de Classic Gold Top 15. Nummer 12.

0: Tempel Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: De top 15 begonnen we met Why Tell Me Why van Anita Meijer. Nummer 14 Irene Kerra met Flashdance Oh What a Feeling. Nummer 13 Acta en De Munnik met Het regent zonnestralen. Nummer 12 Shocking Blue met Venus. En op nummer 11 Fool's Garden met Lemon Tree.
2: Nummer 10.

0: top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: Op nummer 10 Mattia Bazar met Ticento. Nummer 9 Mike Oldfield en Maggie Riley met Moonlight Shadow. Nummer 8 Fleetwood Mac met Little Lies. Nummer 7 Pat Benatar met Love is a Battlefield. En zojuist op nummer 6 Alphaville met Forever Young.
2: Nummer 5.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Nummer 5, Peter Allen met I Go To Rio. Nummer 4, Cock Robin met Thought You Were On My Side. Nummer 3, Crowded House met Don't Dream It's Over. Nummer 2, The Bee Gees met How Deep Is Your Love. En de nummer 1 in deze Classic Gold Top 15 is Simply Red met If You Don't Know Me By Now.
2: Nummer 1.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder. Een afname van bijna 16%. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Traveling into the years gone by.
4: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

goedemiddag en welkom hier in de muziekmatinee vanuit Studio Gouden hier op Radio Emmeloord. Mijn naam is Hans en dat was Earth and Fire en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En dat is een prachtig nummer, hè. En ja, we gaan de jaren 80 en we draaien van Johnny Hates Yes. We draaien Turn Back the

0: Ja, het is gelukkig allemaal een beetje koeler, hè? Want vorige week was het toch wel erg warm. Ook in de studio hier van Studio Gouda. En, maar het is allemaal een beetje beter. Turn back the clock. En dat was Johnny Head Jazz op Radio Emmeloord.
1: Via DAB+ is dit Radio Emmeloord.

we gingen terug naar de jaren 60. En dat deden we met A World Without Love. En dat was Peter en Gordon hier op Radio Meloot. En ja, deze is ook mooi. Freddy in the Dreamers. Echt een mercy beat. And I'm telling you now.

0: Dat vind ik altijd wel leuk om wat 60's te draaien in het begin van het programma. Straks gaan we wat nieuwe plaatjes draaien. En dat was Might As Well Rain Until September van Carole King.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, het eerste kwartiertje zit er alweer op van het programma vandaag. En daarom hadden we de jingle van Mark Jacobs, hè, van Radio Emmeloord. En we vervolgen met een speciale plaat. En die is speciaal voor Marilyn. En dat is Freddy Aguilar en Anak. MUZIEK

0: bijzonder plaatje. Dat was van Dick Hout. Stil in mijn 1394.
1: 747 AM.
2: Kortswelle, middelwelle en UKW.
0: Ja, de augustusmaand komt er ook weer aan. Hè? Daar moest ik vanmorgen aan denken. En natuurlijk gaan we weer zeezende herinneringen ophalen hier vanuit Studio Gouda op Radio Emmeloord. En de mooiste plaatjes draaien uit de zeezendertijd. En deze ook leuk. Veronica 538 en Cornelis Vreeswijk.

verhuis naar 538 van 192 en wel met volle kracht. Val zuchtend in haar armen en luister goed naar haar.

volop CES in herinneringen weer, hè, de komende maand hier op Radio Emmeloord. En ja, dit is ook mooi. Dit is Rock'n'Roll is Here to Stay. En Little Sammy. Ja.

0: mooie plaat uit 1975. En dat was I'm Not In Love van 10cc.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, goedemiddag, hier is Studio van Gouda via Radio Emmeloord. En we draaien Fleetwood Mac 1977 en Don't Stop.

Ja, even terug in het programma hadden we natuurlijk de Rolling Stones. En ik denk, ja, dat kunnen we ook niet voorbij aan het draaien van de Beatles natuurlijk. Dat was Hey Jude, 1968. En dan gaan we naar het nieuws en het weer. En daarna horen jullie me weer.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder. Een afname van bijna 16%. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voorttrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, welkom in het tweede gedeelte hier van uit Studio Gouda, hier op Radio Meloord. En dat was America. En in 1972 was dat een horse with no name. Ja, een paard zonder naam. En ja, mooie muziek. En we gaan gelijk door. En dat doen we met Bob Dylan. En uit 1964 geweest dat Hurricane.

0: mooie middagmuziek pop naar Hurricane. Dat was Bob Dylan, 1964.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, Nederlandstalige muziek uit de jaren 80 was, ja, was beste pruimen. En, pruimen, ja, beste pruimen. En dat doen we dan ook met Doe Maar en Sinds een Dag of Twee.

0: dat was Duran Duran hier op Radio Noord. En dat was natuurlijk de Reflex. En ja, dan moet ik altijd denken aan, MTV in het begin, hè, in de jaren 80. En die draaide dan altijd dit plaatje.
1: Kurzwelle, Mittelwelle en UKW.
0: Ja, ze was pas nog op televisie, hè, met voetbal. En ik denk, ja, waarom doen we het niet? Hè? We draaien gewoon Madonna en Frozen.

0: heart.
1: Dat was Madonna en Frozen.

twee groepen in één plaatje. De voetbalfans natuurlijk. En natuurlijk de zeezenderfans. En dat was You Never Walk Alone. En Jerry and the Pacemakers. Ja, dit is Radio Emmeloord. En we volgen het programma. En dat doen we met Frank Boeijengroep en Zwart-Wiet.

0: was Dalida en Alain Delon. En Paroles, Paroles. En die was speciaal voor Pieter. Wie weet hoort.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dit is Chris Montes. And The More I See You uit 1966.

plaatje uit 1966 en dat was Chris Montez en The More I See You.

was het goede doel, hè? En, weer zo'n plaatje, de jaren 80, zo'n Nederlandstalig plaatje. En als de bom valt, of de bom van het goede doel. Ja, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dit is Dolly Parton, 9 to 5.

Fast Car, Tracy Chapman. En ik dank jullie voor het luisteren. En volgende week zijn we weer terug op dezelfde tijd hier op Radio Emmeloord, Studio Gouda. Donderdag en op zaterdag. En bedankt voor het luisteren. En jullie kunnen schrijven. Nou, dat kan op e-mailadres studio@radioemmeloord.nl. Ik zou zeggen tot volgende week.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder. Een afname van bijna 16%. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is even googelen om te zien wat ze nou precies bedoelen. Maar de muziek was allerleukst. De Blow Monkeys aan het begin van Happy the Peppy voor vandaag. En dat met, wat was het ook alweer? Even zoeken. Oh ja, Digging Your Scene.
1: Peter Engelsen.

Paul Enga. En dat op een doordeweekse donderdagmiddag op Radio Emmeloord. Goedemiddag, we gaan door met een feitje. Want het regent te weinig, aldus het NOS-journaal. En daarom Blind Melon hier op Radio Emmeloord.

Kan dat lekker dromerige plaatjes het goed doen om deze tijd? Blind Melon en No Rain hier in Happy the Peppy. We gaan eventjes kijken naar iets heel anders. We gaan het hebben over een hulpactie lang geleden voor Haiti. En daarbij was de plaat van R.E.M. helemaal anders ingevuld. Je gaat het nu horen. Hier is Everybody Hurts.

Het was een plaats die uitgebracht werd naar aanleiding van de enorme aardbeving op Haiti. En geld inzamelen, dat was de bedoeling van deze Everybody Hurts. Iets heel anders, dat is de plaats van Bibi Rexha die gemaakt werd met de muziek van Faithless. We gaan luisteren naar New Religion.

Fraction had een klein beetje een writer's block. En daarom werd de muziek even geleend van Fateless. Een leuke combinatie, dat leverde het zeker op dit nieuwe

En de elektronische trucendoos werd opengetrokken in 1969 door Boudewijn de Groot en Lennart Neijg met Als de rook om je hoofd is verdwenen. En ja, die muziekjes die waren toen wel heel bijzonder hoor. Al heb je daar tegenwoordig aan een mobiele telefoon al genoeg voor zo ongeveer. Maar de klassiekers, ze doen het goed hier in Happy the Peppy.

en Willow, dat doet het goed in de zomer. Zon genoeg en daarom Cover Me in Sunshine. En als de zon toch schijnt, dan kan Belle Perez er ook nog wel even bij met...

0: Als jij naar Benidorm gaat volgende week, dan ga je wel vragen wat het allemaal betekent. Zij wist het allemaal, want ze leerden het in België, deze Belle Perez. We gaan door met een plaats die ongetwijfeld over 13 jaar opnieuw uitgebracht wordt. Queen and the Year of 39.
1: Happy the Happy.
0: En dat hier op Radio Emmeloord.

Pity me. Queen and the Year of 39, lang geleden, maar een grote hit was het niet. Dat was nooit op single volgens mij, maar wel een plaatje wat iedereen kent. Want iedereen kocht een The Night at the Opera LP in der tijd. En daar stond hij gewoon op. We gaan terug naar de jaren 60. De bijna vergeten plaat, maar deze kent iedereen. Al is het eigenlijk dan meer in een andere versie.

Het was 1964 en je mocht hem gewoon in het Nederlands meezingen, hoor, van ons. Geen enkel probleem, maar de versie van Jean Ferrat, dat was de originele versie. De versie van La Montagne. Hij zong over de bergen rondom zijn huis. En later werd het in het Nederlands gedaan door Wim Sonneveld. En toen ging het over het dorp.

Eigenlijk blijft het altijd verdrietig dat hij 14 jaar geleden overleed in Los Angeles en niet in San Francisco. En dat terwijl hij uit Florida afkomstig was. Deze Philip Wallach Blondheim, beter bekend bij ons als Scott McKenzie en bekend van deze plaat If You're Going to San Francisco. Every time.

for another you. Zet eens een andere zonnebril op. Dat was het advies van Armin van Buren en Mr. Brock. Met z'n tweeën. Eén kijkt links, ander kijkt rechts. Maar er is er maar één die vooruit kijkt. Dat is Lionel Richie. And I'm stuck on you. Stuck on.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder. Een afname van bijna 16%. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hallo, Pierre van de Budgetband. Got a thingamajig on this here drum to mend. Apparently, is wanted for Beat the Beats with Bob. Let's have a look. God blimey, it's in a right old state. I'm gonna need to soak the skin first. Let's see. Bit more water needed. Oh blimey, that's torn it.
4: Welcome to Bob's 60 Splash.

get a little song.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan medewerker Niek Timmerman van de Haagse Stadspartij. De partij ontsloeg haar na 27 jaar zonder opzichttermijn, ontslagvergoeding of UWV-melding. De rechter stelde haar in het gelijk, maar de partij heeft geen geld meer. De gemeente schiet daarom financieel te hulp. De provincie Zeeland wil 22,1 miljoen euro uittrekken voor verkeersmaatregelen tijdens de 4 maanden durende afsluiting van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Dat is 2 keer zoveel als eerder geraamd. Extra bussen, ferries en parkeerplaatsen moeten de hinder beperken tijdens de noodzakelijke reparatie van ernstige betonschade. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en soms ook iets minder bekend, maar altijd weer het luisteren bewaard. En ja, dat gaat u weer zelf allemaal horen. We gaan beginnen met een plaat uit 1971 die het weer van deze tijd wel een beetje aangeeft. Weer om naar het strand te gaan. Dit is de Nederlandse band, de Dizzy Man's Band met Let's Go to the Beach.

mooie plaat van Steeler's Wheel. De titel is Star. Ja, dit is de week van de Nijmeegse Vierdaagse. De binnenstad die helemaal vol loopt met wandelaars. Een van de grootste feesten die in Nederland gehouden wordt. En waar ook bij mag worden gezegd, een van de feesten waar het minste rottigheid gebeurt. Dat is wel eens anders als er op zo'n schaal veel mensen bij elkaar zijn. En wat voor die Vierdaagse geldt, is eigenlijk wat deze plaats van Gary and the Pacemakers zegt. Want je gaat met duizenden en duizenden tegelijk, ofwel, you never walk alone.

Hij zei zijn naam al in het laatste stukje. Stevie Wonder, I Was Made to Love Her. We zijn toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. Want dat is het in dit geval. De Haagse band The Motions. Ze brachten heel wat mooie plaatjes uit. En hadden in de periode 1965-1969 11 top 40 noteringen. Bekende daarvan zijn Wasted Words, Why Don't You Take It, Wonderful Impressions en zo nog een aantal. Daarna zakte het in wat betreft top 40 werk. Maar dat laat onverlet dat een van hun laatste singles op het Decca-label wel een hele mooie is. Luister naar Eliza.

wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

Ja, het blijft een hele mooie plaat hoor. Deep Purple met Woman from Tokyo. We gaan nu even naar een dame in dit geval die iets minder bekend is in het periode dat dit programma opgaat, 1960 tot 1975. Hoewel ze al in Amerika veel eerder scoorde met een aantal mooie nummers. Onder andere het nummer At 17, wat voor veel mensen een heel mooie en beschouwelijke plaat is. In Nederland kwam ze pas in 1979 de top 40 binnen met het nummer Fly Too High, Run Too Fast. Juist, die. Nou ja, en The Other Side of the Sun was ook nog een hit in Nederland. En, ja, je gelooft het nog niet, ze maakte in 1989 ook nog een plaats samen met Connie van den Bos. Het kan niet beter. In 1970 kwam er een LP van haar uit, Present Company. En daarvan werd een single getrokken in 1971. Heath a Rainbow. Luistert u naar Janice Ian.

0: uitgebracht in 1971. Ook in Nederland zou hij een hitparadenotering uiteindelijk de 28e plaats krijgen in de top 40. De Nitty Gritty Dirt Band met Mr. Bojangles. Dan zijn we toe aan de jingle van de week. En dat doen we deze keer van het station Radio City. Dat was een Britse zeezender die uitzond van 30 september 1964 tot 9 februari 1967. En niet vanaf een schip, maar van het Monsel Fort op de Shivering Sands. Eigenlijk waren dat luchtafweertorens uit de oorlogsjaren die de Britse regering daar had neergezet om inkomende Duitse vliegtuigen uit de lucht te schieten voordat ze het Engelse vasteland zouden bereiken. Die stonden al een jaartje of 20 leeg. En toen kwamen daar die zeezenders en die dachten, nou, die kunnen wij wel inpikken, zo'n eiland. En zo begon Radio City. Tower of power, zou je kunnen zeggen, want het is een geschutstoren. Nou, en daar daakten ze ook dankbaar gebruik van. 299, dat zal de golflengte geweest zijn. Tower of power.
1: 299. Your tower of power.
0: Laten we er nog eens eentje doen. Ja, de kwaliteit is wat minder. Opgenomen van de middengolf destijds. Maar best wel leuk om even te draaien. Plaatje wat waarschijnlijk wel op Radio City gedraaid is. Ik was iets te jong nog om eraan te luisteren op dat moment. Maar The Searchers was een bekende band en stonden ook in die periode, in dit geval 1966, in Nederland in de hitparade. Take it or leave it.

grootste hit in Nederland van Sam & Dave was Soul Man. Dit kwam niet in de top 40, maar toch komt het wel aardig bekend voor. I'm Your Puppet. Typisch Brits bandje, dat is The Scaffold. Maakte heel wat leuke plaatjes. En ook deze, Ellie the Pink. Het nummer werd later omgebouwd door Johnny Hoes en de Feestneuzen. En we drinken tot we zinken, maar dit is het origineel, Ellie the Pink.

0: Lily de Pink van de Scaffold. Ook in Nederland is een geweldig hit. Tot de tweede plaats aan die Veronica Top 40 in 1968.
1: Uit den Arden Platenbak van uw presentator.
0: Komen we dit keer uit bij een echte Nederbeat band uit het Haagse. De Q65, die brachten in 1968 een EP uit, Q Blues. Die hadden wij thuis ook. En mijn broer had hem meegekocht. Een zwart hoesje met de heren mooi uitgelicht erop. Een mooi nummer daarvan is No Place To Go.

Wie anders dan Bob Dylan met zijn Subterranean Homesick Blues. Dit is de 10e hitnotering van onze eigen Shocking Blue. In 1971, Out of Sight, Out of Mind.

Out of Sight, Out of Mind, Shocking Blue. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van dit programma. Maar voor ik de laatste plaat ga draaien, zeg ik eerst bedankt voor het luisteren. En wilt u reageren, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. De plaat waar we mee uitgaan is een bijzondere. MacArthur's Park was in 1968 een mooie hit voor Richard Harris. En natuurlijk is de versie van Donna Summer ook een hele bekende. Deze is van de dames van de Three Degrees. Wat minder lang dan de originele versie van Richard Harris, maar duurt toch altijd een heel tijdje. 6 minuten nog wat. Ik hoop dat het lukt om helemaal te draaien, maar ik krijg in ieder geval een goede impressie. Deze dames ken je natuurlijk vooral van Dirty Old Man en The Year of Decision. Maar in 1972 konden ze ook al mooi deze plaat maken. Graag tot volgende week.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistentenschuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1.257 deelnemers uit of startten niet. 3 deelnemers werden gedisqualificeerd. 2 militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd bandje. Deze weigerden terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is de Disco Show. Op Radio Emmeloord. Via DAB Plus en het internet. Met Kees Koopman.
1: Daar is hij weer. En een hele goede avond, lieve luisteraars. Welkom weer terug bij Radio Emmeloord en de Disco Show. Disco donderdag op Radio Emmeloord natuurlijk, zoals gewoonlijk. Nou ja, op de eerste donderdag van de maand na dan natuurlijk. Maar dat is pas over 2 weken. En we hebben uiteraard weer een heleboel heerlijke hits klaarstaan, jazeker. Nou ja, moeten we het nog over het weer hebben? Ik vind het eigenlijk prima zo. Niks mis mee. Niet te warm, niet te koud. Je kunt er prima mee werken. Helemaal goed. Maar goed, als ik de weervoorspellers mag geloven, gaan we volgende week weer naar een nieuwe hittegolf. Nou ja, nou ook goed. Ik vind dat wel prima. Maar voor mij, we blijven tot de kerst zo. Helemaal goed. Dan 2 weken sneeuw en dan weer terug naar 20. Ja. Iedereen blij. Goed, ik zei het al in eerdere afleveringen. We zitten hier natuurlijk niet voor het weer. We zitten hier voor die heerlijke disco-muziek. En daar hadden we er gelijk al maar even een hele goede van. You're the one that I want van John Travolta en Olivia Newton-John. Uit mijn favoriete film Grease. Ja, nou, meer films ken ik ook niet. Dat scheelt. 1978 was dat. Ja, helemaal goed. Stonden maar liefst 9 weken op nummer 1 met dit nummer. Totaal 22 weken in de top 40. Dat is zowat een half jaar, hè? Ja. John Travolta, inmiddels 72. En Olivia Newton-John, niet meer onder ons helaas. Is soms 4 jaar geleden ontvallen, maar ze zal altijd herinnerd blijven met haar muziek. Verder met een ander heerlijk nummer en die komt van First Choice en die heet

Ja, heerlijk nummer van Bill Withers en Lovely Day. En ook een nummer uit 1978. Had een aantal best grote hits. Ain't No Sunshine When She's Gone. En hij had een hele grote hit met Grover Washington Jr. Just the Two of Us. Ook al niet meer onder ons, lieve mensen. Ja, zo gaat het. Steeds meer gaan ons ontvallen om ons heen natuurlijk. En dus bij de artiesten is dat eigenlijk net zo. Maar we zullen bij hun altijd hun muziek kunnen herinneren. Dat is altijd prettig. Goed, we gaan naar Fox de Fox. Precious Little Diamonds.

Nou, toch weer. Nou, dit zijn de Boys Town Gang, die wij eigenlijk kennen van Can't Take My Eyes Off You. Waarmee ze dan ook een aantal weken op nummer 1 hebben gestaan. Dit werd wat minder, maar heeft wel een tijdje in de hitparade gestaan. Signed, sealed, delivered. I'm yours, zo heet het. Goed, lieve mensen, we gaan naar het eerste bezoekje. En die komt van de Zuiderkade. Ja, zeker. Nick, dankjewel voor deze bijdrage. En wij gaan luisteren naar de Stars on 45. Wij vinden dat allebei erg lekker. Maar we gaan niet naar de originele, maar we gaan naar de ABBA-versie.

Ja, zo'n riedeltje wat in je hoofd blijft zitten, hè. Vreselijk. Ik denk, ik laat hem toch nog weer eens een keertje voorbij komen. The Flirts, een meidengroep uit New York die begin jaren 80 met een beetje electropop, en dan lijkt het op iets minder disco. Maar goed, ze hadden hier wel een hit mee in Nederland en het heet Passion. Ja, absoluut. En daarvoor hadden we The Boys Town Gang en nee, dat is niet waar. We hadden de ABBA en Stars of 45 aangevraagd door Nick. Die hadden we nou. Goed, het wordt tijd voor wat echte instrumenten. Hè. Laten we de harp eens even erbij nemen. Ah, dat klinkt mooi. En dan gaan wij naar Heatwave en Boogie Nights.

Ja, The Night People waren degene die je hoort. Nummer uit 1982, Again heette het. Daarna is er ook nooit meer iets van ze vernomen. En dus heet dat erg, zo erg mooi in het Engels. Een one-hit wonder. Ja, wij noemen dat gewoon een eendagsvlieg. Maar goed, daar zijn we weer Nederlanders voor natuurlijk. En daarvoor een nummer uit 96. Dus die is er gewoon wat korter bij. Total Touch, natuurlijk de band van Tjeerd en Treintje Oosterhuis. En Touch Me There. Goed, lieve mensen, ik had het er vorige week al even over. In mijn werk, waar ik veel moet rijden, is het heerlijk op de weg deze dagen. Ja, half Nederland is met vakantie. En op plekken waar je normaal uren staat te kijken, kun je gewoon doorrijden. En ja, ik denk dat het me wel een uur, anderhalf per dag scheelt. Aan ja, tijden dat je anders staat te koekeloeren. Dus ik ben daar heel erg blij mee. En vorige week hebben we dat al een heel klein beetje gevierd met een nummer van Boney M. Hooray, it's a holiday. Maar ja, ik weet nu ook nog weer wie er allemaal luisteren vanavond. Dus ik heb er nog eentje die een beetje de vakantie viert. En daar gaan we zo naar luisteren.

Canadees meidengroepje, deze folk, want daar luisteren we naar. Dancing the Night Away 1981 hadden ze een behoorlijk hitje hiermee. En het nummer is geschreven door Dennis Lepage. En Dennis was een van de twee voormalige leden van Lime. En Lime is ook een groep die regelmatig voorbij komt hier. Goed, lieve mensen, we gaan richting het nieuws van 9 uur. En dat gaan we doen met Dead or Alive. En ik hoop jullie na het nieuws weer terug te zien. Tot zo!

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6.000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En de Copacabana, lieve mensen, welkom in het tweede uur van onze disco-show hier op Radio Emmeloord. Ja, Benny Wenilo, als je hem wil zien is het niet zo heel moeilijk. Gewoon naar Las Vegas, treedt hij avond aan avond op. Wat moet die man, die Copacabana, gruwelijk zat zijn, zou je zeggen. Ja, maar goed, maakt niet uit. Het blijft een lekker nummer, oké. Wij gaan eerst even naar de verzoekjes, voordat ik er straks om 8:55 pas om ga denken. En dan is het te laat natuurlijk. Dus Dick, dankjewel voor je verzoekje. En ja, wij gaan het met heel veel plezier draaien, uiteraard. Dick vroeg om The Village People. En hun allergrootste hit uit 1978. Hier is de YMCA.

Ashley en Whenever You Need Somebody. Zo'n heerlijke Stock Aitken en Waterman productie. Ja, dat haal je er onmiddellijk uit. Heerlijk. En daarvoor hadden we het verzoekje van Dick. En dat was The Village People en de YMCA. En Dick is natuurlijk onze zenderbaas. En die heeft daar een mooi berichtje gemaakt. Want zaterdag 5 september, lieve luisteraars, dan bestaat Radio Emmeloord 10 jaar. Ja, zeker 10 jaar. Ik zit hier in mijn vijfde jaar, maar Radio Emmeloord bestaat dus al 10 jaar. En dat wordt gevierd met een open huis op zaterdag 5 september van 1 tot 5. Bent u welkom in het buurthuis Espelervaart. En dat is aan de Atlantische Straat in Emmeloord. En dat wordt overigens, als u niet in de gelegenheid bent, ook live uitgezonden op Radio Emmeloord. Daar zult u heel veel discjockeys gedurende de hele week kunt horen op Radio Emmeloord ontmoeten. En daar kun je even een praatje mee maken. En daar wordt dus ook een live uitzending gemaakt. Dus je kunt eens even zien hoe dat allemaal in elkaar steekt met zenders en mengpanelen en voornamelijk laptops eromheen en zo. Maar het is altijd leuk om even te kijken. En om natuurlijk de mensen van Radio Emmeloord even te feliciteren met een 10-jarig bestaan, hè? Ja, zeker. De volgende die het verzoekje deed was natuurlijk Fred en Mieke. En ja, misschien is Fred daar ook wel. Want Fred is elke vrijdagavond van 8 tot 10 te horen met zijn Country Corner, lieve mensen. Als je van country houdt, zeg ik dan, dan moet je daar naar luisteren. Maar als je van country houdt, heb je dat al lang een keer gedaan. Maar als je er niks van weet, dan is het toch goed om eens even te luisteren op die vrijdagavond. Want het is een fantastisch programma. Absoluut, even doen. En ik heb nog meer, want Dick en ook Annelies, zijn vrouw, is luisteraar van dit programma. En Annelies is heeft een prachtig programma op zondagavond om 8 uur. Music specials doet ze live, bereidt ze enorm goed voor. En dat is een genot om naar te luisteren. Dus ik ga even wat highlights van Radio Emmeloord. We gaan naar het verzoekje van Fred en Mieke. En die vroeg om de Jacksons. Heerlijk nummer uit 1978. Hier is Blame It on the Boogie.

Natuurlijk had je hem al lang herkend, Belfast, 1977. En daarvoor hadden we The Jacksons, het verzoekje van Fred en Mieke. Blame it on the boogie. Goed, lieve mensen, we zijn onderweg naar 9:30. Ik zit even naar mijn volgende plaat te kijken. En die duurt bijna 6,5 minuut. Dus dat betekent dat ik hem prima kan starten. En dan gaan we zo meteen naar de VIP-plaat. Na de volgende, en dat is een heerlijk nummer van de Players Association.

Ja, ik moet zeggen, lieve luisteraars, toch wel een favorietje van mij, hoor. Ik vind dit geweldig. Het is voor mij belichaming van disco. Nou, waar haal je het vandaan, hè? Ja, maar wel, gewoon een heerlijk nummer. Turn the Music Up was het, natuurlijk. Van de Players Association, ja, helemaal goed. Oké. Maar dat betekent dat we inmiddels dus ook bij 9:30 aangekomen zijn. En tijd voor onze VIP-afdeling. Want ja, we doen altijd twee nummers natuurlijk. En dat is vanavond zeker niet anders. Het moment, lieve luisteraars, waarop ik altijd tegen jullie zeg dat de dingen om ons heen en zeker de mensen om ons heen, dat je daar een vriendschap mee hebt, dat dat je partner is. Dat is allemaal niet zo heel normaal. Daar moet heel veel voor gedaan worden en daar moet je zo af en toe ook eens even bij stilstaan. En dat doen we in deze twee nummers, absoluut. Want het is nodig. De wereld om ons heen is snel, niet prettig. Nergens op het moment natuurlijk. En dan moet je blij wezen met een anker die je ergens hebt. En wie het is, mag je helemaal zelf invullen. Ik zoek daar dan twee nummers bij. Vanavond heb ik een nummer gekozen. Dat heb ik nog nooit gedraaid in deze afdeling. Dus dat is al heel mooi. En ik vind het een prachtig nummer. Maar daar kunnen natuurlijk de meningen over verdeeld zijn. Dan doen we de volgende keer gewoon weer een andere. Maar ja, ik vind hem prachtig. We gaan naar The Verve en The Bittersweet Symphony.

lieve mensen. Vanuit onze VIP-afdeling, the very important person in ons leven. Twee nummers. En dat waren achtereenvolgens de Verve met de Bittersweet Symphony. En natuurlijk afgesloten door Barry White en Never Never Gonna Give You Up. Goed, wij gaan dan weer een klein beetje up-tempo doen. En ja, met dit nummer wacht ik eigenlijk altijd tot het september is. Maar het duurt me gewoon te lang. Zo'n heerlijk nummer. Dat moet je gewoon het hele jaar doordraaien. De mannen van Earth, Wind & Fire natuurlijk. En september.

Ja, natuurlijk hoort Modern Talking ook nog even in de discoshow voorbij te komen. En dat deden ze met Atlantis is Calling. En daarvoor natuurlijk het heerlijke nummer van Earth, Wind & Fire. September, ja. Nou ja, we zitten al aardig in de richting, hoor, voordat we daar weer zijn. Dus hij had uitstekend gekund.

Ook al zo'n heerlijke disco-band, hè? Odyssey en Going Back to My Roots, 1977. En van een aantal jaren later, ik dacht 96, zo uit mijn hoofd, was het La Bouche en Be My Lover. Maar past uitstekend in de disco-scene, had ik zo gedacht. Goed, lieve mensen, we zijn alweer bijna aan het eind van deze disco-show op Radio Emmeloord. En volgende week hebben we er nog één, want ja, dan is het 30 juli. Dus ja, nog steeds niet de eerste donderdag van de maand. Dus dat betekent dat we een deze week of deze maand een extra disco show hebben. Maar helemaal niks mis mee. Komt helemaal goed. Ik wens jullie vast een heel prettig weekend. Dank jullie wel voor het luisteren allemaal. Maak er wat moois van. Wij horen elkaar weer volgende week donderdag 8 uur. Bye bye.

0: Radionda. Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6.000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Nachtwacht, natuurlijk, via Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio-gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politici op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal, die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal, die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: verwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal, die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.